Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

number 126. I will be right tomorrow.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Minister Zuhal Demir duidt vier Limburgse basisscholen aan als inspiratieschool vanaf september, elk met 70.000 euro steun. De scholen moeten andere scholen ondersteunen en inzetten op sterkere taalontwikkeling, hoge verwachtingen en duidelijke structuren in de klas. Het gaat om het gemeenschapsonderwijs Rekem in Lanaken, Kabas de Zonnewijzer in Zonhoven, Hartelust Wiebelwoud in Te Senderlo-Ham en de gemeenschapsschool XCL Wegwijs in Lommel. De 16-jarige wielrenner Samuel Devola is tijdens de koers Jesre-Borgloon zwaar ten val gekomen nadat een auto op het afgesloten parcours terechtkwam. Hij vloog door de achteruit van de wagen, maar raakte niet ernstig gewond en mocht dezelfde dag al het ziekenhuis verlaten. De renner liep vooral kneuzingen en schrammen op en zegt veel geluk te hebben gehad met zijn engelbewaarder. Zowel hij als zijn familie reageren opgelucht en mentaal gaat het goed, al blijft de teleurstelling groot dat hij de koers moest staken. Vandaag kunnen er opnieuw een aantal buien van het westen naar het oosten over onze provincie trekken. Onweer is niet uitgesloten, het wordt geen 20 graden, wellicht om en bij de 17. Donderdag wisselvallig en fris, eveneens 17.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
1: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
0: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisten hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft, het is wel een stukje zachter.

0: Al voor in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
0: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
0: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Na 54 jaar komt er een einde aan de kampplaats Holsteen in Zonhoven, waar geen jeugdkampen meer kunnen doorgaan. Een recent brandweerverslag stelt dat de verouderde gebouwen niet langer veilig zijn en niet meer voldoen aan de normen. De Giro en de gemeente spreken van moeilijke keuzes, onder meer door hoge renovatiekosten en mogelijke asbestproblemen. Jeugdgroepen zullen moeten uitwijken naar andere locaties, zoals het erkende buurtenhuis De Waarde als alternatief. In het onderzoek naar de Turkse Sahin-klan zijn opnieuw twee verdachten aangehouden, een man uit Houthale-Helchteren en een man uit Genk. Bij nieuwe acties van de federale politie werd ook een huiszoeking uitgevoerd in Genk, waarbij gsm's en cashgeld in beslag zijn genomen. De bende zou volgens het onderzoek een maffiastructuur hebben opgezet in Limburg, met afpersing en geweld binnen de Turkse gemeenschap. Het onderzoek loopt nog verder en meerdere verdachten, onder wie een voortvluchtige leider, worden internationaal opgespoord. Vandaag kunnen er opnieuw een aantal buien van het westen naar het oosten over onze provincie trekken. Onweer is niet uitgesloten, het wordt geen 20 graden, wellicht om en bij de 17. Donderdag wisselvallig en fris, eveneens 17.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft de luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld, vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: De man met een mooie diepe stem, Barry White. And baby, we get better. Nee, baby, we better try to get it together. Dat is beter. Ik denk dat ik aan vakantie toe ben. Alhoewel, u luistert naar de vakantiemodus van deze Espresso.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: En in deze vakantiemodus, het is woensdag, ook Mark Brielewet met zijn Brieletheek. Iets over 9:30 komt hij langs met een verhaal en muziek van Gary Hager. Voor de rest, veel muziek, continu, ja, ik ben echt aan vakantie toe. Met T-Rex, met Van McCoy, met Christopher Cross en met Gary en de Pacemakers.

Father mooie tijd, Christine. Die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen.

0: rondleiding door de jeugdjaren van de pop met Mark Brilouet.
1: Voilà, ik zal eerst mijn kop koffie hier voorzichtig neerzetten. Ludo, die is even naar hiernaast gelopen. Laat hem maar rustig doen, dan kan ik het verhaal vertellen van Gary Hager. Je zal zeggen, och ja, Gert, weten we daar veel over? Ja, het zou kunnen van het moment die jongen bekend werd met zijn grote hit. Een van zijn grootste, het allermooiste. Maar wat mij boeit als ik aan artiesten denk, dan is dat meestal zo van, hoe zijn die mensen begonnen? Hoe was dat bij hen thuis? Kregen die muziek met de paplepel naar binnen? Of hoe werkte zoiets? Gert, hoe was dat bij jou thuis?
2: Ik herinner mij stevast, dat was zo wat de gewoonte. Hè. De zondagmiddag, zondagvoormiddag was stevast de dag dat vader pintje ging pakken. Op de middag was de stevast altijd biefstuk met friet. Elke zondag. En tijdens die zondagmiddag stond dan altijd, ik herinner me nog, Capriolen zat daarin. De radio stond stevast altijd op. En dan, zoals het in der tijd dan bij veel gezinnen was, televisie aan en binnen en buiten. Hè. En dan s'avonds, in de tijd als mijn broer studeerde en in het college zat, mijn broer weg doen s'avonds naar het college.
1: En platen, kochten je ouders dingen?
2: Ja, absoluut. Mijn vader was absoluut een muziekliefhebber en vooral van big bands dan in de tijd. Glenn Miller, James Last, Max Kreger, zo'n dingen allemaal. Dat was zijn ding. En ook wel de operette, de lichte operette, maar niet zo vervloedig veel eigenlijk. Meer de big band gedoe, dat was zijn ding wel.
1: Waar liep je lagere school?
2: Lagere school heb ik in twee gemeenten gelopen eigenlijk. Ik ben begonnen in Tielrode waar ik ook ben opgegroeid. Daar heb ik tot en met het vierde studiejaar in de lagere school gezeten. En vanaf het vijfde studiejaar ben ik naar Temse gegaan. Dus de grootgemeente, laten we maar zeggen nu, in de Akkerstraat bij de Broeders van Liefde. Daar heb ik het lager onderwijs gedaan en ook eigenlijk technisch onderwijs, wat ik daarop heb gevolgd.
1: Wat precies, technisch?
2: Ik heb technische school gevolgd met het A3-diploma, A3 Mechanica, draaier, paswerker. Dat is eigenlijk mijn diploma. Maar sinds ik van school ben, heb ik dat nooit meer uitgevoerd eigenlijk. Ik was pas 11 jaar als ik al officieel in mijn eerste dansorkestje speelde. Dat was het dansorkest Poker, noemen we dat. Het was een orkest samengesteld door mensen uit Tielrode. Enkele broers te samen dat muzikanten waren. En de jongste ervan die was samen met mij in de Giro. Die was toen zelf ook maar 15, 16 jaar. En die speelde basgitaar. En ik was iemand die regelmatig ergens in een café wel een keer liet horen dat ik kon zingen. En ook in shows, als er met de Giro iets te doen was, of er moest iets gedaan worden op het podium, of iets geacteerd worden, of sketches gespeeld worden, of noem maar op, ja, dan was er Gert altijd wel bij. En zo is er op een bepaald moment de vraag gekomen aan mijn ouders, zou jullie zoon mogen in ons orkest komen zingen? Ik zong alle liedjes eigenlijk. Ik herinner me nog, want daar was ik dan heel fier op dat ik dat kon zingen, liedjes van ABBA bijvoorbeeld. Want mijn stem was nog niet gekeerd, dus ik kon dat wel nog aan. Dus na een jaar of twee, drie heb ik dat wel moeten afhaken. Maar ik zong dan zowel een liedje van Vader Abraham of van Wiltura als van ABBA als normaal op zo'n dingen.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft de luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld, vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
1: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Brian Dennison, Carl Wilson, de broertjes, Beach Boys, I Get Around op Ludo. Goedemorgen. De lekkere koffie die geurt en smaakt nog na. Dankjewel Ludo Wijnen. Vooruit naar 12 uur, het is woensdag 10 juni. Dit is Ludo in Lunchbox. 6 over 10 intussen. Zullen wij het vandaag eens hebben over de werelddag van de heraldiek en wat dat allemaal te betekenen heeft. Er komt een Remember aan van Ray Charles, die stierf op deze dag in de tijd. We gaan dit uur ook eens kijken in Hasselt wat er te beleven valt vanavond in onze stad. En de muziek van Claire, hier uit Vlaanderen met Vreemde Vogels. Ik heb een plaat van Bert Kempfert, The Swinging Safari. En dit is Stef Bos en Papa.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

Het is 10 juni en er wordt aandacht besteed aan wapenschilden en heraldiek. Op deze internationale dag van de heraldiek. Deze symbolen vertellen verhalen over families, steden en instellingen. Heraldiek heeft een rijke geschiedenis die eeuwen teruggaat. De dag benadrukt het belang van cultureel en historisch erfgoed vandaag, waarbij onderzoekers en liefhebbers hun kennis delen en ook hun ontdekkingen. Ook symboliek en traditie krijgt vandaag aandacht. De studie ervan helpt verleden beter te begrijpen, want veel historische documenten bevatten heraldische elementen. Internationale dag van de wapenschilden en de heraldiek, 10 juni.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional

Uit de tv-serie Kapitein Zippos hier in Vlaanderen. Het was het liedje van Bert Comfort met A Swinging Safari. Goeie voormiddag. Ray Charles stierf op een 6e juni. Jaren geleden. Wij herdenken hem vandaag. Dat is voor zo. Na dit liedje van Matt Smith, Dynamite.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 10 juli, we herdenken vandaag Ray Charles, Amerikaanse zanger, pianist en muzikant, die in 2004 op 10 juni op 73-jarige leeftijd stierf. Ray Charles wordt beschouwd als een van de grondleggers van de soulmuziek door zijn unieke combinatie van gospel, blues, jazz en rhythm and blues. Ondanks dat hij vanaf jonge jeugd blind was, groeide Ray Charles uit tot een van de invloedrijkste artiesten van de 20e eeuw. Zijn bekendste liedjes zijn onder meer What I Say, Georgia on My Mind en Hit the Road Jack. Hij had een karakteristieke stem en vernieuwende stijl die inspireerde bij generaties muzikanten. Ray Charles wordt herinnerd als een muzikaal genie. Ray Charles herdenken wij vandaag.

In elke goede Vlaamse keuken vind je dit terug. Sugar and Spice, The Searchers, met Dario Belden Bimbo nog eens bij Radio Luto. En dat was een liedje uit 1974, een Italiaans liedje trouwens. Het is voorbij 10:30. Johnny Mathis bij ons, Begin the Big Win.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Sugar time. Weet je wat fijn is? Dat we in heel veel handelszaken in onze provinciehoofdstad, maar verder buiten natuurlijk ook, gewoon opstaan. De radio, Radio Ludo, staat op waar jij nu naar luistert. De Maguire Sisters met Sugar Time. En ook Claire hier uit Vlaanderen, de vreemde vogels daarvoor nog eens. Straks gaan we eens kijken in onze provinciehoofdstad hier wat er vanavond te beleven valt. In de uitkalender. Dit zijn Sister Sledge met We Are Family. Op de mooiste, grootste en warmste familie.

de zusjes / de sisters / en we are family op de grootste radiofamilie van Vlaanderen. Dit is Radio Ludo. Goedemiddag. Vanavond om 7 uur kan je in de oude gevangenis van U Hasselt, Martelarenlaan 42 in Hasselt, naar een lezing door professor Dr. Emeritus Hubert Meus van U Antwerpen. Het Antwerpse boekbedrijf na 1585. Doodlopend verhaal of een nieuwe uitdaging? Was er na de val van Antwerpen in 1585 nog een toekomst voor het eens zo bloeiende boekbedrijf nadat talrijke drukkers de stad hadden verlaten? Hoe belangrijk was de katholieke reformatie voor het Antwerpse drukkersbedrijf? Waren er nieuwe mogelijkheden en welke rol speelden de jezuïeten daarin? Je kan de lezing volgen, ook online. Dan moet je ook inschrijven via openuniversiteit@uhasselt.be. Of gewoon naar de lezing komen in de oude gevangenis U Hasselt, Martelarenlaan 42 Hasselt, vanavond om 7 uur. Het is helemaal gratis.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Een live opname uit 1969 van Johnny Cash, A Boy Named Sue, een van zijn topliedjes in de tijd van die Johnny Cash. Gaan stilaan naar het regionieuws van 11 uur op. Straks nog met Riccardo Fogli, een sang uit Italië, komt dat uit 1981. En dit zijn de Antwerpse Strangers in de Zorbas Dance. Tot zo, vrienden.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Minister Zuhal Demir duidt vier Limburgse basisscholen aan als inspiratieschool vanaf september, elk met 70.000 euro steun. De scholen moeten andere scholen ondersteunen en inzetten op sterkere taalontwikkeling, hoge verwachtingen en duidelijke structuren in de klas. Het gaat om het gemeenschapsonderwijs Rekem in Lanaken, Kabas de Zonnewijzer in Zonhoven, Hartelust Wiebelwoud in Te Senderlo-Ham en de gemeenschapsschool XCL Wegwijs in Lommel. De 16-jarige wielrenner Samuel Devola is tijdens de koers Jesre-Borgloon zwaar ten val gekomen nadat een auto op het afgesloten parcours terechtkwam. Hij vloog door de achterruit van de wagen, maar raakte niet ernstig gewond en mocht dezelfde dag al het ziekenhuis verlaten. De renner liep vooral kneuzingen en schrammen op en zegt veel geluk te hebben gehad met zijn engelbewaarder. Zowel hij als zijn familie reageren opgelucht en mentaal gaat het goed, al blijft de teleurstelling groot dat hij de koers moest staken. Vandaag kunnen er opnieuw een aantal buien van het westen naar het oosten over onze provincie trekken. Onweer is niet uitgesloten, het wordt geen 20 graden, wellicht om en bij de 17. Donderdag wisselvallig en fris, eveneens 17.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Gilbert O'Sullivan die had een voorliefde voor een zekere Claire. Goedemorgen. Het is 10:54. Tot 12:00 nog Lunchbox. Op de boeiende retro-radio voor de provincie Limburg. En verder buiten via onze livestream op radioluto.be. Liedjes van Edith Ewen, dit uur. Ook van Andy Williams. Zelfs eentje van Freddie Brick nog eens. Ga eens in de krant kijken. Het is een nieuwsje over het Vaticaan zo dadelijk. En eerst Fats Domino.

Een nieuwsje uit het Vaticaan. Paus Leo XIV zorgde voor verrassing toen hij op sociale media zijn 4 favoriete films deelde. De lijst bevat zowel klassieke cinema als moderne spirituele verhalen. Volgers reageren verbaasd dat een paus zo openlijk zijn filmvoorkeuren kenbaar maakt. Volgens het Vaticaan wil hij tonen dat kunst en geloof perfect samen kunnen gaan. De films worden nu massaal bekeken door nieuwsgierige gelovigen en cinefielen. De collectie van de paus leidde tot online discussie over film, symboliek en spiritualiteit. Toch toont paus Leo XIV zich opnieuw een moderne communicator met een warme persoonlijkheid.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!
5: Oh, zeg, schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
6: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
5: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
6: Schat, dat is een goed gedacht.
7: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

Het duo Richie et Pauvry, ze kregen naambekendheid dankzij Eurovisie in de jaren 80. Nina Nana was een los liedje van heel dat Eurovisie gebeuren. Italiaans uit 1981, nog voor er sprake was van het liedjesfestival. Terug in de tijd, met een nieuwsfeit, zo dadelijk 10 juni 1752. Dat is heel lang geleden, hè. Naar de Stylistics, hier op Radio Ludo.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 10 juni, we gaan de tijd in naar 1752. Op 10 juni 1752 voerde Benjamin Franklin zijn beroemde vlieger-experiment uit. Hij wilde aantonen dat bliksem een elektrische ontlading is. Tijdens een onweerbui liet hij een vlieger op met een metalen sleutel. Het experiment leverde belangrijke inzichten op over elektriciteit. Franklin werd een pionier van de elektrische wetenschap. Zijn onderzoek leidde later tot de uitvinding van de bliksemafleider. En de proef behoort tot de belangrijkste en bekendste experimenten uit de wetenschapsgeschiedenis. De vliegerproef van Benjamin Franklin, 10 juni 1752.

De succesvolste Britse zangeres ooit. Petula Clark met ongeveer 70 miljoen verkochte platen wereldwijd. Ze is op haar 93ste, woont nog steeds in het Verenigd Koninkrijk. Ook actrice en componiste was ze in der tijd, Petula Clark. Fijne dame. Radio Ludo met nu een liedje van Andy Williams. Where do I begin? Waar moeten we in godsnaam hiermee beginnen?

Born to be Blue, dat waren de Mavericks. Een band die doorheen de tijd heel veel mooie countrymuziek heeft gemaakt. Maar ook met een commercieel tintje aan af en toe, hè. Dat is duidelijk. Johnny Tillotson, die ken je nog van Sofietje in der tijd. Maar ook van Send Me the Pillow, Did You Dream On. En dit was dat liedje uit 1962 van die Johnny Tillotson.

Als ik me niet vergis, heeft Jo Valli hier in Vlaanderen nog eens een cover gemaakt op deze plaat van Johnny Tillotson. Send me the pillow that you dream on. De weetjestrommel die komt er zo aan. In onze trommel zit vandaag een weetje over rapper Eminem. Dat is een Amerikaanse, New Yorkse rapper. Straks dus alles erover. Peter Gunn is dit met Eddie Ewan, de instrumentalist.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio, elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Vandaag in de weetjestrommel hebben we het over een obsessie van een bekende rapper. New Yorkse rapper Eminem stond erom bekend zijn obsessie te hebben met woorden. En die las woordenboeken van kaft tot kaft om zijn vocabulaire te vergroten. Eminem wilde zoveel mogelijk woorden kennen om unieke rijmschema's en complexe rijmstructuren te creëren. Door deze techniek heeft hij een van de grootste woordenschatten in de rapindustrie. In een onderzoek in 2015 bleek dat hij in zijn songteksten meer dan 8800 unieke woorden gebruikt, meer dan Shakespeare in zijn werken. Zijn uitgebreide woordenschat helpt hem bij het maken van razendsnelle en slimme raps. En dat maakt Eminem tot een van de meest lyrische, vaardige rappers ooit. Bizarre, maar toch obsessieve Eminem.

Muzikant Sting en zijn band The Police die hebben er in der tijd nooit een punt van gemaakt om hun liefde voor de ruimtevaart onder stoelen of banken te steken. The Police, Walking on the Moon, waarin ze bezongen over de vooruitgang van heel dat ruimtevaartgebeuren en waarin de Verenigde Staten het voortouw namen in der tijd. Het is bijna 12:00, wat gaat de tijd toch snel, hè? Vandaag, op woensdag, straks op de middag. Zeer smakelijke muziek voor jou. De middag door met de jukebox aan en om 5:00 is Koen hier. Dit is nog Boudewijn de Groot en ja, tante Julia. Nog een mooie woensdag.

0: Dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Heusden-Zolder is een juwelierszaak op de Koolmijnlaan opnieuw het doelwit geworden van een inbraakpoging door minstens 4 daders. De criminelen konden binnengeraken tot aan een eerste deur, maar liepen vast op zware beveiliging en sloegen zonder buit op de vlucht. Het is al de 3e poging in 1,5 jaar tijd, ondanks eerdere extra beveiligingsmaatregelen. De daders reden weg met een vluchtauto met vermoedelijk Nederlandse nummerplaat, die later werd teruggevonden en onderzocht. De federale gerechtelijke politie onderzoekte de zaak en bekijkt of er een link is met een eerdere inbraak in Hechtel bij juwelier Dries. In Hamond-Achel kunnen koppels voortaan ook trouwen buiten de klassieke raadzaal van het stadhuis. Nieuwe locaties zijn de Goeikamer in het Ursulinnenklooster in Hamond en het Michielshof in Achel met ook een toekomstige buitenplek in de kloostertuin. Het stadsbestuur wil inspelen op de vraag naar meer persoonlijke en sfeervolle huwelijksceremonies. De eerste huwelijken in de Goeikamer vielen alvast in de smaak bij koppels en aanwezigen. Vandaag kunnen er opnieuw een aantal buien van het westen naar het oosten over onze provincie trekken. Onweer is niet uitgesloten, het wordt geen 20 graden, wellicht om en bij de 17. Donderdag wisselvallig en fris, eveneens 17.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog, maxima dan rond 17 graden.

maakt een vreemd geluid. Intimi zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimi zeggen, pas mooi joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimi zeggen, pas mooi joep.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Na 54 jaar komt er een einde aan de kampplaats Holsteen in Zonhoven, waar geen jeugdkampen meer kunnen doorgaan. Een recent brandweerverslag stelt dat de verouderde gebouwen niet langer veilig zijn en niet meer voldoen aan de normen. De Giro en de gemeente spreken van moeilijke keuzes, onder meer door hoge renovatiekosten en mogelijke asbestproblemen. Jeugdgroepen zullen moeten uitwijken naar andere locaties, zoals het erkende buurtenhuis De Waarde als alternatief. In het onderzoek naar de Turkse Sahin-klan zijn opnieuw twee verdachten aangehouden, een man uit Houthale-Helchteren en een man uit Genk. Bij nieuwe acties van de federale politie werd ook een huiszoeking uitgevoerd in Genk, waarbij gsm's en cashgeld in beslag zijn genomen. De bende zou volgens het onderzoek een maffiastructuur hebben opgezet in Limburg, met afpersing en geweld binnen de Turkse gemeenschap. Het onderzoek loopt nog verder en meerdere verdachten, onder wie een voortvluchtige leider, worden internationaal opgespoord. Vandaag kunnen er opnieuw een aantal buien van het westen naar het oosten over onze provincie trekken. Onweer is niet uitgesloten, het wordt geen 20 graden, wellicht om en bij de 17. Donderdag wisselvallig en fris, eveneens 17.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Want aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8 kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Heusden-Zolder is een juwelierszaak op de Koolmijnlaan opnieuw het doelwit geworden van een inbraakpoging door minstens 4 daders. De criminelen konden binnen geraken tot aan een eerste deur, maar liepen vast op zware beveiliging en sloegen zonder buit op de vlucht. Het is al de 3e poging in 1,5 jaar tijd, ondanks eerdere extra beveiligingsmaatregelen. De daders reden weg met een vluchtauto met vermoedelijk Nederlandse nummerplaat, die later werd teruggevonden en onderzocht. De federale gerechtelijke politie onderzoekte de zaak en bekijkt of er een link is met een eerdere inbraak in Hechtel bij juwelier Dries. In Hamond-Achel kunnen koppels voortaan ook trouwen buiten de klassieke raadzaal van het stadhuis. Nieuwe locaties zijn de Goeikamer in het Ursulinnenklooster in Hamond en het Michielshof in Achel met ook een toekomstige buitenplek in de kloostertuin. Het stadsbestuur wil inspelen op de vraag naar meer persoonlijke en sfeervolle huwelijksceremonies. De eerste huwelijken in de Goeikamer vielen alvast in de smaak bij koppels en aanwezigen. Vandaag kunnen er opnieuw een aantal buien van het westen naar het oosten over onze provincie trekken. Onweer is niet uitgesloten. Het wordt geen 20 graden, wellicht om en bij de 17. Donderdag wisselvallig en fris, eveneens 17.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.

0: Ja, een wat speciale uitvoering door The Wings. Misschien een van hun minder gekende stukken, maar daarom zeker niet minder mooi. Dat was onder leiding van Sir Paul McCartney. Deze Baby's Request. En een mooie start van alweer de midweekse Hallo Limburg hier bij Radio Ludo. Fijn dat u er ook bij bent. We zijn er nog tot 7 uur vanavond met zometeen Ivo Robic. En die vertelt nog een keertje dat het leven begint bij 17 jaar.
1: Hallo Limburg.

dat was muziek van Ivo Robic en met 17 fängt das Leben erst an. Natuurlijk, muziek in elke taalsoort, vaak is het ook wel Engels, maar we hebben natuurlijk heel wat meer in onze bibliotheek hier bij Radio Ludo. De ontdekking doet u ongetwijfeld zelf in deze aflevering van Hallo Limburg, met nu de Swinging Blue Jeans in de hippie

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

de Clouseau en dat in deze publiciteitsjaren, een nummer dat je terugvindt op het album Vonken en Vuur, dat in maart 2007 werd uitgebracht. En hoewel het nummer erg geliefd is onder de trouwe fans, werd het nooit uitgebracht als een officiële radiosingle. Ja, grote hits van dat specifieke album waren onder andere de titelsong Vonken en Vuur en niet te vergeten de tegenpartij.

toch wel wereldklasse op deze woensdagmiddag hier bij Radio Ludo. Am I That Easy To Forget? Dat was Engelbert Humperdinck. En nu zaterdag 13 juni is er weer zo'n Repair Café in Rungst. Zoals traditie is dat in het ontmoetingscentrum Heilig Kruis aan de Kruisherenlaan 29 in Hasselt. Ja, bij zo'n Repair Café helpen ze elkaar met het herstellen van allerhande voorwerpen zoals kleding, elektrische apparaten, fietsen en computers. De hulp is gratis die je krijgt van de vrijwilligers. Je betaalt daar enkel voor onderdelen die eventueel nodig zouden zijn. Voor meer informatie contacteer je de website repaircaférungst.net.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.com.

Ja, je moet de naam maar verzinnen. Dewey D. en de Starlighters hier in deze Peppermint Twist. Zometeen wat nieuws uit de regio na deze van Benny Nijman. En hij serveert ons een koekje van eigen deeg.

Benny Nijman en een koekje van eigen deeg. En Engie heeft nieuwe plannen voor 3 extra windmolens in Ginglom. Die zouden gebouwd worden vlak naast een tumulus. Dat is een Gallo-Romeinse grafheuvel. Enkele jaren geleden had Engie al gelijkaardige plannen, maar de vergunning voor die bouw in 2022 werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het energiebedrijf laat nu weten dat er een nieuw openbaar onderzoek start deze maand. Ze hebben tijdens het vorige openbaar onderzoek adviezen ontvangen en nu zijn er verduidelijkingen toegevoegd aan dat dossier, zo staat geschreven in een reactie van Engie. Het bedrijf benadrukt nog dat het project niet is gewijzigd en Engie organiseert deze maand nog een informatiemoment over de nieuwe plannen.

Dat was Patsy Cline en Heartaches. En dan naar ons muzikaal feit van vandaag 10 juni, maar dan in 1979. Want dan scoort ABBA met Voulez-vous een derde van 8 Nederlandse nummer 1 albums. De LP was op nummer 1 binnengekomen en verdrong meteen na 6 weken de LP van Supertramp, namelijk Breakfast in America. Trouwens, die Voulez-vous keert in augustus nog eens een vijfde week terug naar de nummer 1.

gedaan met de overleden Errol Brown. Dat gebeurde in mei 2015. Dat was nog een keertje Hot Chocolate. Het succes van de band is toch ook een beetje te danken aan de liedzanger, want hij wist zijn publiek wel rond zijn vinger te winden. Hot Chocolate and So You Win Again hier aan het einde van deel 1 van deze Hallo Limburg. Heel graag tot zometeen.

0: niet mee.
1: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
2: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Kraps, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.

Dit zijn van mijn favoriete Tamla Motown Classics aller tijden, The Temptations, hier nog een keertje met deze My Girl. En daarmee zijn we alweer gestart met deel 2 hier van deze Hallo Limburg op deze woensdag 10 juni. Fijn dat je erbij bent hier bij Radio Ludo met nu het Noordzeestrand en dat is van Rocco Granata.

En dat was muziek van M, die scoorde een mega-hit. En dat was eind jaren 70, deze pop music. En nu naar het Franstalige chanson met een van de grote namen daaruit. Dit is Charles Aznavour en Hier Encore.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

plaat waar je meteen goed gezind bij wordt. Dat was zomerse muziek van Ray Conniff en dat in deze Chico Chico. Ja, voor zij die er misschien niet in geloven, toch nog maar even zeggen dat er weer een Belg de Euro Millions jackpot heeft gewonnen. Zometeen de details.

74.984.088 euro. Daarmee is het de grootste Belgische winnaar ooit. Vorige record stond op naam van een landgenoot, die won toen ruim 168 miljoen euro.

Ja, je maakt je meteen in een of ander Zuiders land met deze van Eddie Gourmet en Los Pangos. De hoogste rente op een spaarrekening die valt morgen te verdienen bij Argenta. De Antwerpse bank trekt de totale vergoeding op de groeirekening op tot 3% en speelt daarmee in op de verwachte verhoging van de rentevoeten bij de Centrale Europese Bank. Ja, de jongste weken lijkt er weer beweging te komen in de rentes van de spaarrekeningen, al beperken de wijzigingen zich momenteel tot de rekeningen waarop maximaal 500 of 600 euro per maand kan gestort worden. Begin mei lanceerde BNP Paribas Fortis zijn Boost spaarrekening, met daarbij een basisrente van 1,40% en een getrouwheidspremie van 1,50%. De basisrente geldt voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. De getrouwheidspremie kan daar bovenop komen als de gelden een jaar lang op die rekening blijven staan.

Een James Bond klassieker. Het komt uit de vijfde gelijknamige James Bond film. Toen nog met Sean Connery in de hoofdrol. Het was in 67, You Only Live Twice. Eigenlijk wilde de producenten Frank Sinatra vragen voor de titelsong, maar hij bedankte vriendelijk, maar stelde toch voor om zijn dochter Nancy te gebruiken. Die was toenertijd mega populair en dat door haar hit These Boots Are Made for Walking. En zo geschiedde deze Nancy Sinatra dus en You Only Live Twice.

zero. Ja, dat was Rod McEwen in Soldiers Who Wants to Be Heroes. Nog één muzikaal feit dat we moeten afwerken op deze woensdagavond 10 juni. Daarvoor gaan we dag op dag terug naar 1983. Want dan wordt door de Nederlandse Omroepstichting KRO de allereerste playbackshow uitgezonden als een onderdeel van de toen zomeravondshow. En zowel in Nederland als in Vlaanderen schieten nadien overal van die playbackshows als paddenstoelen uit de grond. Trouwens, vanaf 1985 wordt er ook live gezongen in die Soundmix Show en daaruit komen sterren zoals Helmut Lotti, Marco Borsato en Gerard Joling.

Ja, een classic was dat van Manfred Mann en zijn Pretty Flamingo. En heb je wensen, wat het ook mag zijn, maak ze gerust kenbaar. Je weet ons te bereiken. Dat kan enerzijds via onze Facebookpagina en anderzijds via onze website radioludo.be. Ik heb nog Zingen tot morgen vroeg van Johan Verminnen. En daarna hoor je hier ook nog dat nummer van Nilsson en Without You. Maak er intussen nog een mooie woensdagavond van. Wij horen elkaar morgen weer vanaf 5 uur. En dan opnieuw een nieuwe Hallo Limburg.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Als een man moet ik het dragen. Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt? Want 's morgens na die uren is het leeg en is het stil.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt die er allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK-voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

beste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.